wanneer je redt wordt van God, dan denkt wie dat dit is ons erschaffer. Dit is God de voeder van dem Herrn Jesus Christus. En wanneer wie van Jesus redt,

Mit Gott. Hij is heilig. Hij heeft zich niemals verleiden laten van Satan. Hij is ganz gerecht en hij is ook zeer gnädig. En am jeder schein, wenn hij ons kan geschenken geven. Hij heeft ons al Jezus Christus gegeven, zijn Sehen. En nu wil hij ons ook nog dem Helden Jesus schenken, dat hij ons helpen wordt met ons wandel hier op deze Erde. Also van wat Petrus schreef dat en zei dat, dan is dat niet bloß de Apostel oder bloß de Jude. De Helden Jesus is ook gekomen voor de Mennoniten, wat de Plotisch redet ohne en Pankuke eten. Dan is de vrouw, wat is den Helden Jesus zijn Wirkung en die aan Jesus leven? Hij geeft Zeichnis van Jezus. Hij treist aan en heiligt aan. Hij leidt aan en alle waarheid. En derg aan wordt ook de leef Gottes en de levende ere horte uitgegoten. En hier zijn Feierschriftsteden ongegeeft. Dit eerste is Johannes Kapitel 15, Vers 26. Wann de treister komen wordt, den erdjunt vom Vater schecke war, de jes de waarheid is en vom Vater uitget, die wordt van mij zeien. Also, de Helge Jest wordt keine nieuwe Lehre brengen. De Menschen werden sehr bekämmert, als Jesus Lehre deid, dat dit wie eine nieuwe Lehre. En hij zei dat wir oben nicht eine nieuwe Lehre. Hij deid vollfällen, wat dat Jesatz verlangen deid, en hij vollfällt, wat de Prophet gesagt hadde. En als Paulus predigt deid, dann zei er, hij bracht eine nieuwe Lehre. En hij zei, hij leert dort, wat Jesus am gejeft houd, wat hij te leren houd. Nicht mehr, und nicht weniger. En dat is wat de Helge Jest deed. Hij zeigt van Jezus. En helpt ons denken wat Jezus geleerd heeft. Nog meer, nog weniger. Johannes Kapitel 16, 7 bot 15. Ober ik zei junt de waarheid. Voor junt is dat goud, dat ik waag go. Wils wann ik nicht waag go, kämt de treister nicht no junt. Wann ik ober go, wo ik junt den schecke. En wann de komen wordt hij de welte uwe opmerke. Eber wat sind es. En eva wat gerechtigkeit is, en eva wat gerecht is. Eva wat sind es, dat zij nicht an mij blijven. Eva wat gerechtigkeit is, dat ik num Vater go en die mij nicht meer zingen worden. Eva wat gerecht is, dat die eva deze welt gewollt eiver deed, gerecht worden is. Ik heb jut nog veel te zeggen, ober je kennen dat nu nicht verdrauen. Ober wann de jest de waarheid is, komen wordt, die wordt junt de volle waarheid leren. Hij wordt niet van zichzelf reden. Hij wordt bloos dat reden wat hij geheerd heeft. En wordt junt zeggen wat nog komen zal. Hij wordt mij verheerlijken. Hij wordt van mij nemen en junt dat zeggen en deutlich maken. Dat is je nog niet voor wat wir ons engste derven. Gott de Vader, Gott de Sehen en Gott de Helge Jest. Deze drie zijn eind. Eind en drie en drie en eind. En vielleicht dat ons dat in dat je engste, wils wie kennen zijn als dat niet goed verstonen. Ober dat zijn andere dingen, wat wie vielleicht ook niet goed verstonen doen, en ober dat blijven doen. Dat is schwer te verstonen, dat God wordt komen, en wel in onze harte wonen. Ober dat is ook schwer te verstonen, dat Jezus wordt den hemel verloten, waar alles recht is, en komen, en wonen in deze eerd, waar de Satan macht heeft. En doch hij kein. En hier is wat Paulus zegt in 1. Korinther 6. Oder weet je nicht, dat de euer Rechte dat Gottes Recht nicht overworen? Laat je nicht anbellen. Menschen, die Unzucht drieven, die Jetter anbeden, die Eier brechen, Männer, die met Jungs oder met andere Männer geschlechtlich taub komen, in Stehlen, jitzig sind, drinken, spotten, in Menschen überfallen, worden dat Gottes Recht nicht over. En zonen zijn einde van junt gewaast, aber nu zijn die rein gewaschen. Die zijn geheiligd, die zijn reich geworden, durch den Nomen van onzem Herrn Jesus Christus en durch den Geist van onzem Gott. Wie hebben in zijn gnädig ja Gott? En hij wil ons ook helpen, wils hij weit krijgt, wo schwach wie eindlich sind. Hij weit, wo wie gewaast sind, en hij wil ons helpen, dat wie keine beter doen, dat wie keine meier zijn, als wat wie gewaast sind. Hij is niet gekomen ons te vernichten. Hij is gekomen ons dat leven te geven. Römer Kapitel 5. Hoopning laat ons niet te schoon worden. Wils ons durch den Helden Jesus, die ons gegeeft is, Gott zijn leven en ons harte gegoten is. Dat wir uit Gott zijn leven, dat hij zijn Sehen schickt, dat hij sterven zal voor ons.
en dat weer uit Jezus zien een grote lijf, dat hij